0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Eden FM, your voice in paradise. True companionship and a friend for life. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ware kameraadskap en een vriend voor altijd.
1: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: Are we getting into the Friday vibes yet? That's it. You know how it goes here on a Friday. We bring the pumping music. We bring the blood pumping music to get you jiving, gyrating, and ready for the weekend. And especially when it's a long weekend, there's just something about it, hey? There's this kind of excitement in the air, knowing that you don't have to wake up early on Monday morning and get up for work, you know? Some people do, but, you know, for those of you that don't, you've got a lekker long weekend ahead of you. But right now, time for our traffic report with Mr. Mario Gevelaar. Good morning, Mario.
1: Yeah, Linda, very good morning to you. It's Friday, and thank you once again for the powerful prayers for the past week. Ja, Linda's naamlik, daarom wil ons al onze motoriste en ook besoekende motoriste inlig oor die padwerke, wat oor die naweek sal voortduur. Daar aan die kant van Pakkelsdorp het ons Roustraat, sowel as Mission en Hibiscusstrate waar die padwerke daar nog voortgaan. Dan die N2 daar tussen Pakkelsdorp, Afrit en die Tenroute Mall, waar die bane gekanaliseer word, en ook die snelheidsgrens daar verminder word vanaf 120 na 60 km per uur. So is met die motoriste wat in die linkerkantse baan beweeg van die west na oostelike richting, om op die uitkijk te wees vir die bane wat daar gekanaliseer word. Dan vanaf die N2 Kruibos Wisselaar waar jy Kuimens tot in die richting daar van Klein Kraans, het ons ook die padwerke wat nog daar voortgaan. Hier vra ons by motoriste moet uiters versigtig wees. Die bane daar is baie nou plus minus 3.2 meter. Sodra hulle by mekaar verby beweeg, dat hulle maar baie versigtig moet wees. Dan het ons verkeersligte nog steeds by te werking op die hoeke van St. Mary's en Beerstraat, as ook op die hoeke van PW Botha Boulevard en Randstraat. Die ligte daar is nog steeds op flikkerlig rooi. Dan die N9 jammer, waarom Skraal kruising tot in die richting daarvan die kruising by Oudsoring, sowel as Uniondale, waar ons stop rybeheer nog het van plus minus 10 tot 15 minute. Dan alle paaie en die opvangsgebied is nog nat en glijerig as gevolg van die reentje wat in die opvangsgebied geval het. Hou die hoofligte aangeskakel en dan hou die snelheidsgrens. Any other traffic related matters to be forwarded to Traffico Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Gievelaar with the regional traffic report for EdenFM, your voice in paradise. Ja, Lynn, as we always said, courtesy makes your journey pleasant. Lynn, you must have a wonderful weekend. Greetings until tomorrow. Sorry, until Monday.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck, nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe.

0: Isekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Isekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Isekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa. Wabanjwa, wavalelwa.
5: Please search warrant, open the door now!
4: Wachuchiswa, ngokungekho semthethweni.
6: I want to say thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
4: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalo. Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Artenis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
7: 044-150-0555
4: okanye
7: 011-028-0947.
4: Ngoku, ukanti, ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
8: Toeringse twee groot hoërskole, Morristeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Bridgeton. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugby spelers vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool, een droom, een gees.
9: Ja nee wat, een skool, een droom, een gees. Hartelijk goeiemôre, dis so 17 minute voor die uur van 10 hier op die kontryprogram. En ja nee wat, ek is daarom nou nie so ou nie, laat ek maar nou maar.
10: Hey!

staan, hè, en we alle sterkte daar. Voor al die spannen en voor al die ondersteuning. Ons wacht voor jou. Ons wacht voor jou. Net hier op 060-505-2693. Laat weet voor ons, wat gaan die telling wees, hè? Oh, dit behoort interessant te wees. Dinge raak al lekker warm, hè? Kom ons zoom gauw in daar.

0: Dasai, welkom terug luisteraars. Dasai, dit was The Long Goodbye van Ronan Keating, waarna ons geluister het. Tyd het inbeweeg na so 24 minute na die uur van 10. En ons gesels vandag oor wie van die Stormers en die All Blacks gaan die game wen. So ek wag vir u boodskapies 060-505-2693, of ek kan vir my skakel by 044-884-0831. En dan het ek iemand wat hier vir my kom hallo sê, kom gauw nader. Ons gebruik vir my hierdie enekie, sê gauw haar vir die mense, wie is u? En u het ons nou nog een birthday wish ook wat u wil deurgee.
1: Ja, dis maar net ek is voor deurdere, ek wil vir amal net goeiemorgen sê vir my twee neven, vir die jylle, amal, vir die jylle, amal op die opvangsgebied, en dan nou vir die jylle, kan ek sê, as mys nou vrouwe maand, dan wil ek net vir die humans leek, dis nou nie gekoppel aan politieke partij, of aan kerk nie, maar aan die jylle opvangsgebied wil ek net sê, geseende humans, want ons is mys sterk vrouwe, ons is mys heim vrouwe met die ruggraat,
0: hy
1: eis toch sake, dan wil ek net vir ons birthday boys en mys tamas baie geluk op is verjaarsdag, en as het die dier was, die mys tamas mense, gloe my of te nie, as die mys tamas, het ek vandag hier staan, ek gaan gewoon vannacht vertel wat het 2 jaar gelede gebeurd, dus ek en my meisie kan baie siek, en ons kom van die dokter af, nou moet ons gewoon voorskrif hier gaan haal, maar voor dit kom ek in die huis, en ek hoor die man praat, en hy het was iets voor so'n type van motivering wat hy gepraat het oor wat jy moet doen, gaan vir dit, go vir dit, gaan vir dit. Nou gaan ek in sy nou ons medicijne by die apteek haal, en terwyl ek nou, voor ek nou ingaan, toos nou uitkom, sê ek, nee, nou gaan ek vir Mr. Amas oor die lig. Happy birthday, sê, en toe ons nou oor die lig kom, toos die atelier nou gaan in aan Jokstraat, en toe Sebastian die dierbare kom toe nou uit, en hy vat toe nou was fotoekie en stuur vir Jolien en vir wat saam met jou was?
0: Gerda
1: was nog by mekaar, so my staan maas, baie dankie vir dit, en ek hoop, u gaan definitief, alles in net hy een, tussen almal, tussen julle opvangsgebied hy een, amper sê koeksistokkie die een.
0: Hy een,
1: ek gebraai my staan maas en mag hier, as is jeninge op die wees, en dan het ek ga inbox, as een boodskapje, wat ek nog nie gaan sê oor die luchtje, maar ek het die ook gelost daar so, met tekstvers, en die is net vir een verder, moet hier baie lekker en geseende dag het verder.
0: Baie dankie, dit was Deidre Esau, die Alipad van Af George, kom ons luister na paar boodskapjes môre.
2: Hi, goeiemôre Jolien. Jolien, ek wil nie daar vir jou vraag, as ek dit kan gauw maar deurgeef vir mense, asjeblief. Jolien, ek wil nie daar vir jou sê, vir die mense, om Gideonse begrafnis, Molmanse begrafnis, is 8 uur by die huis, en 9 uur in die St. Paulskerk. Dankie, Jolien.
3: Hey, Sebas, daar gaan een paar mense vanavond na pilletjes gryp, as die All Blacks klaar is met hy kleinskoeltjie. Jy moet net onthou, jy praat van history. History, daar is 57-0, gaan in die annale van die history boeke bly. 57-0. Die wenne wat julle nou oor die All Blacks behaal het, as groot telings, maar nie die telling wat ons All Blacks teen julle opgesit het nie. So ja, All Blacks bo, All Blacks for life.
4: Môre Sebas, die All Blacks kan maar een lawaai maak, maar die Stormers gaat vir hulle omwaai. 49 in die guns van die Stormers, 21 All Blackies, soos ek Katrina van die Kong.
5: Goeiemôre Sebastian,
2: Jolien, wat een lieflijke lente dag is het vandaag. Ik wil niet zeggen aan mijn schoondochter in die Kaap, Eleanor, Jumar. Mooi en een lieflijke dag vandaag. Veel geluk op de jaarsdag. Maar God de grond verbied te groot. En ik geef je psalm 91. Laat niemand de vreugde stelen. Allemaal wat we jaar huwelijk zijn denken. Gezien. Voor opgeratige zijn nog ontstaan. God gedoen is wel gedaan. Al mijn familie, jouw familie, allemaal zijn familie, mijn Eden maatjes. Een mooie en een lieflijke dag. Hoppa, hoppa, liefde, jylle eie en die poppie.
5: Sebas is weer Johannes hier, in Kanaland. Weet ek het met zijn vriend, wat de stormersondersteuner is. In internationaal is hij je All Black ondersteuner. Nou wonder ik hoe weer Rijmans story vanavond. Ik zou graag dat hij niet wil weten. Want je krijgt bij je van alle wat zo die spannende support.
6: Morgen Sebas en Jolien. Ik wil net bij je geluk zeggen, Larry Valentijn. Daan Kallesdorp, dat is nou mijn broerse schoonzien. Bij je geluk op jouw verjaardag, Larry. Goedheid en gunst op jouw leven. En je moet jou daar lekker geniet. En je moet daar vier aan die brand houden. Waar daar zo lekker brandt in die kachel. En jouw collega's moet jou ook lekker bederven daar aan die politie. En ook bij je geluk aan Paula Mas. Paula, ons keert later weer. Bij je geluk en geniet het. Dank je, Sebas.
7: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
8: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
9: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
10: Visit our Martin's funeral branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Brixton Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Brixton. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Raadslid van De Ros van die ANC is eenparig deur 13 raadslede tot burgemeester van Oudtshoorn verkies. Van De Ros, wat van De Rust afkomstig is, was die eerste kandidaat wat vir die pos genomineer is. Die nuwe leierskapspan sluit spreker Suzanne Jansen en onderburgemeester Veronica Michaels in. Die verkiesing bevestig Van De Ros se aanstelling om die munisipaliteit saam met die nuut aangewese raadsverteenwoordigers te lei.

Take Your Time. Ooh, hierdie song, hoor. Hierdie song. It will take me back to the streets. I've retired. I'm well retired. But for this one, I'll come back. Let me just quickly go to our WhatsApp messages. Ina Hoogbaar, hello Nadia. Ina Hoogbaar in Slangrivier. Ja man, kom lekker deur Slangrivier. Hi Nadia, wow, goed om jou stem te hoor. Hoop nie, dis die laatste keer in die mooie lang naweek vir allemaal. Van jou groot fan uit Riversdal. Jy sê naam by nie, maar groot fan. Jy moet een prachtige, prachtige dag het. Touch me softly. Dit is nou so 28 minute voor 2. Ek kan nou nie eens meer aan my aftrekkings doen nie.

0: ja, so die voetjie lê babas. Kom ons, ons gaan maar weer terug na toe. Ja, ja, hy lê weer so.
1: Hier dan FM, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag meneer.
1: Goeiemiddag Anna.
2: Ja, Anna, je bent ook bij een andere manier bij jou.
1: Dank je, Anna.
2: We vragen hier nog vele jaren. Ik vraag meneer of we ons zo manieren van jullie om voor ons.
1: Dank je, Anna.
2: Hij kan niet zien om wat hier te doen. Goeiemiddag meneer Barroso. En ik roep in de gezinne nazien. Baie dank je voor je liefde hoor. Hoe gewaard hier.
1: Baie dank je, Anna.
3: Baie dank je, Anna.
1: Dat is mooi blij, Anna.
2: Anna.
1: Meneer? Zijn het dan over babbels ook alsjeblieft?
2: Hallo, ja, meneer, ik wil maar nog
1: eens. Oké, net om ik weer het prijs betalen.
2: Hij moet.
1: Dank je, Anna.
3: Baie dank je, Anna.
1: Mooi naweek.
2: Ja, meneer, ik
1: vind
2: niet zo
1: dat
2: ik
1: maar
2: niet
1: voor
2: meneer
1: Babbel
2: zo beschikken. Dat is dank je,
1: Anna.
2: Ja, ik zal zijn lekker warm gedaan in je ogen, meneer. Baie dank je.
1: Ah, zei Anna, is een mooie dag, ja. Dank je.
2: Ja, mooi blij. Mooi blij, meneer.
1: Bye-bye.
3: Oké, okay, bye-bye.
0: Maar altijd uitkijk voor Joey, jong. Wie is hij? Dan, jong.
3: Hey.
0: Altijd uitkijk voor Joey. Wat ik weet, of eer, dan krijg ik pak. Oh, dat is nog 10 minuten voor 4. Dat is tijd voor vandaag een advertentiebreek. Collega Sebastian laat weet ook, hij is nu op pad Oudtshoorn toe. Veilig rij collega's, alsjeblieft toch. Easy does it, easy does it. Kom ons breek voor advertentie. Maak het daar bij de Volkskerk van Afrika.
4: Thank you for giving to the Lord.
5: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter vervallen geraak. En die gemeente is tans bezig met een fondsinsameling in die vorm van een competitie loetjie om een meer as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
6: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-R5,000 kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
7: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
8: Thank you. Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
9: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ja, die klok stap mooi aan, dis 5 minute voor 4. Bubbles en Polla is hier in die atelier. Bubbles, ek weet nie hoe kan ons hierin aan die boodskappe kom. Ons maar try om te probeer, my
1: boodskap. Ja, ja, nee.
0: Ons maar try om te probeer. Ek het vroeger haar naam genoem, dat ek gedink het dat sy, maar nou is het sy, Antima. Ons gaan nou wel bedacht te noem, my
1: boodskap. Ja, nee. O, lekker op die plaas,
0: joh. O, is lekker, joh. Antima, hoe lekker het? Hartelijk goeiemiddag.
2: Hola, hops, jullie babbels, jullie is gegroet.
0: Mm.
2: En dan wil ik baie geluk sê vir Paula Mas.
0: Baie dank, Antima.
2: Vir Larry Valentijn van Kalisdorp, vir Antilena se seun. Baie geluk op jullie verjaarsdag. Mag net goedheid en guns jullie achtervolg. En geluk aan ma Sara en oom Dani met hulle anniversary van 50 jaar. Ma Sara en oom Dani met mekaar bederf.
0: Ja, nee. Ja.
2: En baie liefde, dit kom van Antima.
0: Daar sy, Antima. So, oh, die dinge nou sommer nog gestop, Abi. Ja, het was ook, kijk, waar gaan die nou weer? Gaan hem nou weer self opmaak. Ja, maar Antima, van die laatste stukje daar, so. Dat was nou... Die WhatsApp is ek te warm.
2: En baie liefde, dit kom van Antima van Velbedag. Mooi dag, Paula en Babbels.
0: Baie dankie, Antima van Velbedag. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Paula Hops. Goeiemiddag, Babbels. Paula, een geseënde verjaarsdag aan jou. Ek weet, jy was tot nou toe nog sover lekker bederf en jy gaan nog lekker bederf word deur die naweek. Paula, mag jy een geseënde jaar verder voor en toe het en onze vader zagen altijd op jou leven jaars. Ik het jou nog een persoonlijk ontmoet, maar ik kan hoor dat jy is een lieflijke mens. So ja, Paula, geniet jou dag verder en dat was jouw maand nog jouw verjaarsdag. Lekker naweek aan jy en Babbels.
0: Rochelle.
3: Dat komt van Rochelle. Het nice nou.
1: Maar sê, bye bye, dankie. En een mooie naweek daar vir julle ook, hoor.
0: Dankie, Rochelle. Rochelle het hier baie powerful ding nou aangeraak. Van heel maand.
1: Mm.
0: Ja.
1: Dit is maar so.
0: Ja, maar dit moet so wees, man, Babbels.
1: Ja, heel maand.
0: Ja, heel maand. Ek bedoel, as vrouwe maand, so, Babbels, ek gaan die sommer man nou verjaarsdag maand maak.
1: Ja, maak om jou maand.
0: Ja.
1: Want... Mijn is binnenkort. En dan vat ik om mijn laatste ook heel de tijd.
0: Oh, wat belies is. Ook een boodschapje ontvang, daarvan mijn groot vriend Lyle Johnson. Hij zei, middag, Mr. P, ik geloof dat het gaan baie. Goed, a very happy birthday to you. Mag onze hemelse vader jou nog vele mooie en geziende jaren spaar. Mag die engel van geluk op jou skouer. Ja, vandag en vir ewig. Mooie dag en baie mooie naweek, Mr. P. Baie dankie vir die rol wat jy in my lewe speel. Al besef Mr. P dit nie. Ai, olaai. Ek het nou net gedeel saam met Babbelse knop en dan kom jy en die ander luisteraars en beknop my weer. Hadde goeiemiddag.
2: Middag, Paula Hops.
0: Middag, sê.
2: Baie geluk in jou verjaarsdag. Mag die Heer jou reiklik sien. Jy daar die gesindheid dat jy het elke dag op die radio. Hy lach hy van jou. Dat jy dit elke dag sal hou. Dat jy vir ons een baie mooi voorbeeld. En elke dag so te glimlach. En jy beheer een mens op. Baie geluk. Kom jy uit jou iets met dit.
0: Baie dankie. Ja, Baba, soos ons maar altijd sê, nie, dat jy leven is hoe kort, man, en die mens wil maar net dat aangenaam maak. Van jouself, maar net vir jouself, ook vir ander.
1: Vir ander, ja.
0: Ook vir ander. En ek kan het nie genoeg sê nie. As jy niks kan wees in die lewe nie, just be lekker, man. Just be lekker. So ja, kom ons tel hom so klein bietjie op Babbels, nie, net so liggies, nie baie nie. Is jy met my?
1: Ja, asjeblief, okay. Paula, is vrijdag.
0: Is vrijdag, kom ons stel hem net so lachies op. Nou, roep nader vir Fatima Reini. Ja. Wat is waar ek nou is, Babbelicious?
1: Lekker old school.
0: Oh, lekker old school, ja. Is die voorkeur echt?
1: Ik wacht voor die...
0: Wofkeur.
1: Ja. Einde.

0: Museo Bubbles yung bayo lang class di yun na brown eyed girl yung fataman terak yung na di metanida oh ni lahat and iwas bayo kair plek wad lek kaka kanat huli dahil was special for you guys Bubbles is na tayo fani marag wao ons di gemeenskap dagboek samen die luisteraars deel so hier is die gemeenskap dagboek ja en dan gaan ek in Bubbles nog een pauze kie vat een kort pauze
1: ja
0: eerste pauze ja. Ik weet niet wat tweede pauze kan die zien.
1: Nee, ik geloof niet. Zo die pauze moeten we zomaar. Ja. Ons moet net gaan niet.
0: Ons moet nou zo'n toeboekje kiezen. Topje. Papa is zijn broodschool teruggevat. Kom eens beginnen bij laarschool. Bij laarschool is zijn broodschool teruggevat.
1: Ja, je was verplug.
0: Oké.
1: Okay. Je was verplug om het te vatten.
0: Okay. Wat was van die lekkerste goed wat je op je brood gaat? Of waarom was je lief?
1: Pola. Kijk, hij deed dus nog Peloni.
0: Ja.
1: En een stukje kaas op, en met een tamaliekie.
0: Lekker.
1: Ja. En ik was liever rauw eier.
0: Een kwijboot gaat ie.
1: Meneer.
0: Wees ik het een baie goeie vriend gehad voor toe. Hij is jonger als ik. En hij is zo onder mijn vlek goed geraakt, bij college man. Is ook een dag al groot man, ook Garfield. Garfield meen
1: ja, ja, ja. Ja, ik ken wel Gabe.
0: Ja, nou Garfield het zo'n pauzes bij mij gespeeld. Maar een Garfield hij kwijboot. Ja, hij broedt van die blaren op. Mensen. Oh ja, maar nou, is het tijd voor die gemeenschapdag.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd voor de gemeenschapdag.
4: De AGS Britsen nooi uit na 3 dagen vrouwenconferentie met het thema sterkte en eer is atleet. Volgens Spreuke 31 vers 25 die prediker apostel Jacobus Brouwers vanaf die 9de tot die 11de augustus 2026 die sondag aand is die 9de augustus is haar aanddiens om 5 namiddag die maandag 10 augustus aanddiens om 6:30 en dan die dinsdag aanddiens die 11de augustus op 6:30 die venue is die AGS Bridgeton vrouwenconferentie nooi iemand bring iemand saam kom ervaar God se liefde en krag. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A. Color your world with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate 1 blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172 or talk to Auntie Molly on 0633-152-384 0633-152-384 or 073-618-6913 073-618-6913. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosworretjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Danny Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line, finding out you're pregnant and can be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book, and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
7: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
8: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom, ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
9: Please search warrant, open the door now!
8: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
10: Thank you, Your Honor. Because the 27 years I've been fighting for my life.
8: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
11: 044-150-0555
8: okanye
11: 011-028-0947
8: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku-info@mgmaliattorneys.com.
12: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
13: Do you have gold jewelry you never wear, or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.

0: pombar. Zij liefde valop, lieflijke plekken. Zij erfenis is groot. Zo zal gezien worden die een wat Jezus eer. Zo zal gezien worden die een wat Jezus eer. Geniet jouw speciale dag, Mr. Paul van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
1: Daar sê baie dankie, Katrina van Volmoed. Ja, ons het net van spekies gepraat wat die noodvat neem, maar die ene, Katrina, Jeffy, sê magma. Hartelijk goeiemiddag.
2: Dag, Mr. Hola op.
1: Middag sê.
2: Goeiemiddag, ook daar aan Babbels.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Gelukkig op meneer sy verjaarsdag.
1: Baie dankie.
2: Alle zeninge op je levenspad voor en toe.
1: Amen.
2: En dat komt van Christina de Koker.
1: Daar sê. Christina de Koker, hartelijk goeiemiddag en baie dankie. Eden FM, goeiedag. Hallo, Jenang Bey. Dankie, Jenang Bey.
4: Okay. Dat je niet in vrouwen maakt, maar alles wat mooi voor jou en alle zinnen voor jou. Alle liefde, Jels Alexander, een prachtig antwoord.
1: Daar sê, Jels Alexander, baie dankie hoor, Jenang Bey, mooi blij, soet wees. Ja, nog een keer, hartelijk goeiemiddag.
5: Goeiemiddag meneer Amas, goeiemiddag Babbels. Meneer Amas moet baie lekker gejaren aan die Monika geef. Meneer, Psalm 23. Maar Sarah, lekker huwelijks herdenking 4, maar Sarah nie wederhelf. Amal Psalm 23. En dan sê ek vir die wat geliefdes verloor, sterkte vir hulle almal, vir die Hebreë families. So sê Antie Monika, met baie liefde vir almal. Baie dankie, meneer Amas.
1: Daar sê, baie dankie, Antie Monika. Baie dankie. Ons breek vandag vir advertensie, Paula en Babbels is nou weer terug. Moenie weggaan, jy bly net daarso.
6: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
7: Buco.
8: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
9: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Bubbly sies, was hy nou lekker, was hy lekker?
1: Jong, ek sê vir jou, het was nou lekker om my spijs te gaan houden. Maar ek smaak alweer aan die plek toe gaan, man.
0: Wat wil zeggen, hoe wie, he?
1: Ik weet nie, maar ek smaak alweer aan die plek toe gaan. Wat my gewoon aan die plek toe, man.
0: Dit was London toe.
1: Ja, alles is London.
0: Oh, the afternoon drive. Feel good music, feel good vibes. Hier gaat ons hier in de film.

0: Latin FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Say, bubblicious, bubblegum, bottles. Hallo, goedemiddag aan onze DJ, DJ Dis. Hij is ingehaakt in ingeschakeld. Wat om lanen toe, DJ Dis. Moet je bubbles, ik luister nou in die song nee, van Vat mij Londen toe. So, die meisje is van Londen, nee. Waar die liefde leert, ze wil huis toe gaan, Londen toe. Oh, ik luister nou eens weg aan die movement. Ja. Dus ik wil ook harder gaan, maar. Maar wat even naar komt.
2: Ja.
1: Oh, mensen, hartelijk goedemorgen. Lekker als het lekker is op je nummer 1 radiostatie. Het tegenweer Go George vervoer die George gemeenschap 15 uur per dag, 7 dagen per week. Van 5 uur 's ochtends tot 8 uur in die aand vervoer die openbare busdienstleerders veilig school toe en terug. Werknemers na en van werk na duisende ander passagiers na hul verkose bestemmings. Goudjoots is veilig, bekostigbaar en rij volgens een skedule wat beplanning veilig maak.

0: Middagpulle Hops en Bubbelieses, Hops geseende jaar. Dankie vir alles groete, ook daar in Bubbles. Annelies en Mark Alexander van Nice. Na hartelijk goeiemiddag julle, welkom by die Afternoon Drive. My request from my brother, from another mother. It's a very special one on this most beautiful day. You Masekela, big day. It's indeed a big day for my brother. We came a long way, way back to the good old days from Rooyevel Primary, my true brother. Oh, Vijay. Nou, ek weet ook waar jy laatst een moet lees op, Babas. Ek weet jy altyd, wie die luisteraars van ons, oh, mense, en ek gaan die namen noem nie. Happy birthday, Paula. Wish you more healthier and happy years ahead. Enjoy this day that God given to you today and always. Love you. Juffrou Becca. Hallo, Juffrou Becca. Ooh, jy kom weer klomp deel, Babas. Eina, dat is nou moeilik. Kom, ons speel hy eerste enekie, wat heel eerste deel gekom het. Ja, ons probeer maar, eerlijk waar, ons kan nie, as jy vir ons vier stel, ons kan nie al vier nie.
1: Goeiemiddag, Paula. Middag, sê. Met jou verjaardag. Mag jy ryklik geseën wees en mag goed het en gaan jou volg en mag jou familie jou baie lekker bederf. Met diezelfde asem wil ek sê geluk aan my kleinseen Jywin Jacobus, wat ook vandag verjaar. Hy moet sy dagie lekker geniet. Dat kom met liefde van sy oma Delia.
0: Daar sê sy oma Delia. Kom ons blik wat in sy babbelies. Kan jy glo ons laaste uur leen loer alweer vir ons, Babbels? Hy 5 tot 6 leen vir ons. Oh, mense. As een mens, bezig is met een lekker saak, dan vlieg die tijd.
2: Absoluut. Ja, jy weet, Babbels.
0: Lieve luisteraars, Babbels het vir ons, as eindelijk sy gebruik, hy het vir ons een paar sterk lekkerkies gebring. So. Sterk lekkerkies. Baie dankie vir dit, Babbels, want hy is nogal by my een krap in die keel. So, dankie dat jy aan my gedink het.
2: Jy weet ons, die is ons jou birthday present.
0: Ons birthday present. Nee, ek aanvaar hom, mama.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: Wow, lekker, lekker vibes, Bubbles. If I could turn back the hand of time. Oh, mensen, daar is een move. Daar is een move, Bubbles.
1: Ja, nee. Ja, nee. Het was vrijdagmiddag.
0: Ja.
1: In dit even die dag, hè, is het partytime.
0: Ja, is klaar wat het zo is. Maar daarom wil ons ook net onder onze luisteraars aandacht brengen. En die niet op je paaien is, wees alsjeblieft, alsjeblieft voorzichtig. Bubbles, als geen reden om te jagen. Nee?
1: Ja,
0: kom
1: ja.
0: Liever te veilig bij je bestemming aan. Ik zeg dankie voor Sebastian wat voor ons hier die brokkenies deurgestuurd het. Accident on the N2 direction Mossobay after the new shopping center. Now traffic is at standstill and emergency services are on the scene. Ons bid dat dat die hand van die Here oor die persone sal wees wat in hierdie ongeluk betrokke was. Die tijdstapaan is so bykans 16 minuten oor 5. Paula en Bubbles keert lekker saam hier op jou nummer 1 draadloos. Ons luister gewat, sê jy die luister? Hallo.
2: Yes, Paula, oops. I like the number.
0: Mm.
2: Yes, DJ Funk. Thank you for that number. I enjoyed it. I enjoy your show, eh?
0: Lekker,
2: thank you.
0: Lekker, thank
2: have
0: you.
2: Have a lovely, lovely afternoon.
0: Thank you. You too. Was ook meer dan zo. Babbelies. Klimmen die naweek en zo zijn nog nooit van tevoren. Dit is je weekend. Start the pack.
1: Eden FM.

0: Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondeer, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool, een skool. Een droom, een gees.
1: Dat is hy, lekker rugby om na uit te sien. Dit is een groot derby, môre. Preston versus Morrisdeer. Enetjie om na uit te sien. Ek was gister bevoorreg, Babbels, om met die kaptein van Morrisdeer se onder 19 A-span te praat. En, het was een baie, baie lekker gevoel. Die man is opgesyk, hy is gereed. So, ja, Oudtshoorn gemeenskap, kom ons gaan en ondersteun ons jongmanne. Vir baie van die spelers is dit regtig waar hulle laaste wedstryd wat hulle gaan speel. Want na dit is dit eksamen en is al die klaar met die skool. So ja, is 20 minute voor 6. Ek en Babbels vibe lekker tot en met 6 hier hartlik. Goeienacht. Right. Wie groet vir ons? Kom ons kyk. Paul Hobbs, geseënde verjaarsdag, dat kom van Maureen, al die paar dae vanaf Gaza. Baie dankie, Maureen. Mr. Hobbs, happy birthday. May all your wishes be filled with happiness. And also, a happy birthday to my sister's child, Tamsin Clark. And Mr. Reino Wilderman, on the big day. Enjoy. Dat kom van Regine Krauts, van Rosemore. Baie dankie. Veronica van Lawaaikamp en George sê vir ons, goeiemiddag Paula en Bubbles, happy birthday Paula. Blessings on your life. God's blessings upon your life. Keep it up. Keep up the good work. And don't forget, age is a miracle. Nog een keer wat hier gekom het, middag, baie geluk Paula. Ek sê net geluk en seëninge en beaamse lesse woorde. Mooi loop. Mag jy so oud word, dat die plooie wegleppiekie speel op jou lyf. Dit kom van oom Hansie. Ek vat het oom Hansie, ek vat het. Baie geluk met jou verjaarsdag, Paul, as ook vir Marionette Smit. Happy birthday. Mag dit een geseende een wees. Elke dag ingeskakel, Charmaine van Bridgetown. Hallo Charmaine van Bridgetown, dis nou Andy Sassiza. Hallo Samuel, lekker om van jou te hoor, man, Alipada vanaf Brickstown. Ja, die mense luister online by www.edenfm.co.za. Kom ons antwoord die voentjie. Wat ook, goeiemiddag. Hallo.
2: Ja. En my sien ook as verjaar, dat is vierde, die wat gekeek, jylle is aan te sien, die weesvrijdag, het koude maand, en as jylle zo lang daar is, ook al, jylle moet maar gaan weer, en
3: gaan
2: weer.
3: Dankie, Elsie. Bye.
1: Ja, dat is Elsie die jening by, ons eie jening by, wat so saamgesels hier op Eden FM. Op een mense verjaarsdag besef jy op niet weer, die genade en die goedheid en die guns van die Here. Hier is Nevi, Song of Hope.

0: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBucco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter Eco Water Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000 watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Thenga kakhulu eBucco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Qala
1: nge-Bucco. Bucco.
2: As jy van oud soring en is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Yewena, zintoni ezi mo town bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
4: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekile yasixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
3: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
4: Ngqo. Wena zifumanele nje i Telkom prepaid sim urecharge nge 10 rands nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho i mo town bundles.
3: Yeah. Yabona le Yiyo, i-chat ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
4: Mountain bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
5: Telkom, possible begins here.

0: Ja, luisteraars, goeienaand, welkom, ingeskakel by jou gunsteling radiostasie, dan heb jy jou stem. Ja, jou stem in die paradijs, ja, daai was een natuurlijk een ouwe treffer, vir julle wat jong was. Daai was natuurlijk een liedjie van Brenda Fassie wat bekend geword het, vooral as jy nou natuurlijk my ouderdom was, dan een goeie treffer. Back in the days. Maar ja, luisteraars, welkom op vanaandse program. Natuurlijk Sportstok met myself Els Mlando. En soos laatst ook gesê het, as ek nou vanaand sonder my alle mater meneer Nabil Damons, en hy is natuurlijk vanaand daar in die kant van Kaapstad. Ons sal rechtstreeks vanaand met hom oorskakel om vir jou die luisteraars op Eden FM jou stem in die paradijs die wedstrijd te bring ja, met die oorskakeling tussen die All Blacks en die Stormers. Ja, die wedstrijd het jou pas af geskop. Daar is nog geen telling op die stadium. Ja, maar ook gesê daar, ek is nie alleen vanaand in die luisteraars nie, in die atelier nie. Met die aanvang van vrouwemaand het ek dit goed gedink om my jong vrou vanavond, een sportvrou natuurlijk, in die atelier te het, saam met my ook natuurlijk geaccompanied met haar vader in haar rechterkant om iets wat vanavond vir ons te sê wat een jong dame op die sportvrand doen. Ek sal gauw laat hulle self natuurlijk hulle voorstel, en dan gaan ons vanavond verder praat. Vanavond in die atelier het ons een jong dame, net 12 jaar oud, maar sy het natuurlijk die sport wat sy self skit, as ek het so kan stel. Ek het vanavond Chelsea Jansen in die atelier, ook vir Winston Jansen in die atelier, wat vanavond gaan praat oor hulle belevenis op die sportveld. Ons gaan vanavond gauw groet en dan sal ons verder gesels. Chelsea, good evening. Ja, luisteraars, Chelsea is natuurlijk Engels sprekend, so her interview will be conducted in English. Chelsea, good evening. How are you this evening?
1: Good evening, guys. I'm well, and yourself?
0: 100%. Ook natuurlijk het ons haar vader aan die ene kant, meneer Winston Jansen. Winston, goeienaand.
2: Goeienaand, luisteraars. Goeienaand, Alistair. Lekker om hier by julle te wees.
0: Ja, luisteraars, ons sal vanaand natuurlijk, ons praat sportsake, vrouwemaand. Sy is nog jong, maar daar is soveel jong vrouwens wat hulle opmars maak in die sportwereld, en waar beter bekend om jou toekomst te begin op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Maar voor ons daarby kom, hoor goed wat sê Michael Jackson om te sê of hy jou wereld of my wereld gaan rock.

Luisteraars, vanavond, als je nog een schakelt die vanavond, je praat met Jaris Melando op jouw geestelijke radiostatie in de FM. Jouw stem in je paradijs, zoals vanavond Sports Talk. Jouw stem in je paradijs met die Ultimate Sports Showdown. Ja, nee.

Oudtshoorn se twee groot hoërskole, Morrisdeer en Preston Sekondêr, pak mekaar vir die derby van die jaar op Saterdag 8 Augustus 2026 op die plate in Preston. En kyk nou na ons onder 15 tot onder 19 netbal en rugbyspanne vanaf 9:00 die oggend. Wees deel van ons derby met lekker musiek en verkope. Toegang slegs R10 vir leerders en R20 vir volwassenes. Kom ondersteun jou skool. Een skool, een droom, een gees.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die taap op pad naar jou toe.